0: is dat nakte? Ik kijk in je hoofd en die zei, ik zei, zij, wie, deze vrouw, Katerina Goringe-Karte, schrijven in een zulke grote halve vunna kakka, wie ik heb nog niet gezien, schrijven die was een wijze speler, zwarte speler, hoe hij zo slim ben en nog aan die wijze speler, was, erlaub me, Goringe-Karte, lass mal dat eerste ganze progressieve deutsche politico, dat bij dir in deine grüne koffer. Dieser Fußballer muss er nicht da alle. Mach Gewehrgifte mit deiner Scheiße. Rafa, kann er halte die Klappe einfach mal. Sei still, die Flasche leer. Mama mia, purka vaca.
1: Ich habe keine Entschuldigung.
2: Ich hab mir die Willi bestellt.
3: Die neue Willi. Spiel, Spaß und Schwung.
4: Snickers für Linkshänder.